Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind. Ik ben niet zo'n kind.